0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ik ben de Steve, joh.

Dan kan het niet waar zijn. Moment de maal, wie zal zetten, jong? Zet even mee. Ja, in het beugelees toepen. De keel, de mooie knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ooit blijven? Maar dat biedt een beetje. Ja, dat is. Ja, dat is het er niet meer. Dat is maar. Ja, maar toch.

aan op je zaden. Kan het niet waar zijn, moment de maal, dit al zaten jong. Zet even mee, ja, in het meeglees, doper, de keel, de morgen knuppel. Ja, dat is toch ja niet de maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje, ja, zo, joh. Dat is het er niet meer zaken, maar dat is maar, hebben we toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: De andere hebben een rhythmus, de katse macht de wels.
1: Ja.
0: De rhythmus die die drin hebben, kriegen ze niet op.
1: Nee, dat is wat.

de dos, je lijf wie je klijf, dan zie je de dos. Zo je schutte knie spugel in de zoot, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, driesem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

je dat dan kan het niet waar zijn. Momenten maal wissel zat en jong. Zet even weer je in het meeglees doper. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we hebben het toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

je vijfden. Dan een zwaar zijn moment, de maal weer vol zat en jong. Zet even mis, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet de maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer aan, maar dat is het maar.

0: 3, 4.
1: Uff a al voor me kut, kunt me zagen. Köln am Ring, dat is toch schön. Stand.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach, een frikadel.
1: Akkusiets!